pastoor Jan Wilkins van die Mosterdsaad bediening, as ook die ochendboodskap van dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons wens u een vreugdevolle dag toe, tot morgenochtend om 8 uur.

voor naaste liefde en ek sal leer om te vertrouw. U was die anker met ons groot woord en ek mis vir jou, ja ek mis vir jou.

Hartelike goeiemiddag, dit is sondagmiddag en dit is tyd vir sondag uitspan en ja, so van 3 uur af tot 5 uur gaan julle luister na wel, party lekker luistermuziek, party ligte, party bykie meer en dan so paar gewijde liekies wat tussenin gedoen word. Ok, ek sê eers gauw goeiemiddag aan die vroeë mense, early birds, soos ons hulle noem, en ons het al hier by 12 uur se kant, het, as ek het kan kry, waar is dit nou? Daar is hy, het Henny Wiviers het ons al laat weet, hy sê, middag Ludwig, sal beslis ingeskakel wees, en ek glo, het julle ook, sommer ook aan amal wat saamluister, sit rustig achter oor en geniet die sondag uitspan. Dankie Henny, jy het al 6 minuut oor 12 het jy al die boodskap gestuur. En dan het ons vir Letty ook, en sy sit ook in die wachtkamer en wacht. Sy sê, goeiemiddag, ek hoop het gaan goed. Ons sit al gereed, en dit was gewees 2:30. Ons sit al gereed, ek wil asjeblief groete stuur aan Frans, aan my pa Henny, my ma Greta, broers Piet en Gert, sisters Lena en Chantel, en vir Abigail, haar dochter, en vir allemaal wat saamluister. Ek weet sommer die program gaan mooi wees. Dankie vir die vote of confidence, soos hulle in Engels sê. En dan, ja, en ek geloof dat die rest van hulle sit allemaal gereed en luister en so, kom ons skop sommer dadelijk af met ene, wie sal ons eerste kies? Olivia Newton-John, 26 September 1948 is sy gebore in Cambridge, Engeland. Haar familie het verhuis na Australië toe sy maar net 5 jaar oud was. Haar ma was Duits en haar pa was Wallis van afkomst en professor van Duits in Cambridge in Melbourne. Ten spuite van haar akademiese achtergrond het sy al van vroeg af belang gestel in muziek en sang en ja, sy het besluit om dit haar loopbaan te maak en haar eerste groep wat sy gehad het was somme van vroeg af en hulle was genoem The Soul Four. Later tree sy by haar swaarse koffiekroeg in Australië op en verskyn in verskye Australiese TV-programme soos onder andere The Go Show en ook rolprent Funny Things Happen Down Under. Ons luister Olivia Newton-John en sy gaan die program vir ons inlei met If Not For You, is een van haar oudste treffers en dit is in 1971 uitgebring en dan die tweede een wat ons gaan luister van Olivia Newton-John, Long Live Love. Dat is het klompliekies, maar hy is precies een naam, Long Live Love, maar as jylle gaan luister, dan sal hy allemaal verskil het. Hier is Olivia Newton-John.

Patricia Loos met twee likkies. Die eerste een was Ek Wil Dankie Sê en Wie Sê Ook In Lief Hees Soos Ek. Nou ek weet nie hoeveel van julle het achtergekom dat die Ek Wil Dankie Sê sy wysie is eindelijk Liefste Madeleine. Ek het hom ook lang geluister voor ek dit specifiek opgelet het, voor ek het achtergekom het. En toe dog ek my wereld, hy klink vir my so bekend, wat is dit? En toe ek nog een mooi luister, is Liefste Madeleine. Ok, jy weet die comment van Letty, wat sy net nou gesê het, groetnis vir dit en groetnis vir dat, en dan, ek weet sommer, het gaan een mooi program wees. Wie hoeveel druk sit sy op my? Wie, dan is ek skoon een senewee wrak, dan gaan soek ek, en ek krap rond, en ek gaan soek na liekies, want ek wil nou moos nie teleerstel nie, as hy sê, ek weet het gaan een mooi program wees, dan moet ek sorg dat het een mooi program is. Ok, ons stap aan, ons is nou by Pieter Saarstedt, julle allemaal weet wat hy sing, so ek hoef nie verder aan te kondig nie. Of, nee, ok, kom ons doen het maar. Hy was gebore as Pieter Early Saarstedt op 10 December 1941, oorlede op 8 januari 2017. Hy was 'n Britse sanger, instrumentalist en liedjieskrywer. Ons luister vandag na sy groot treffer wat hom op die kaarte gesit het en sy naam is Where Do You Go To, My Lovely? When you're alone in your bed. Pieter Saarstedt.

Baie mooi liedjie, ek het nogal baie van hom gehou nog al die jare. Pieter Sarstedt se Where Do You Go To, My Lovely. Ok, The Association. Die eerste liedjie, Never My Love, een popliedjie wat geskryf is deur die Amerikaanse broers Donald en Richard Adrissi. Vooral bekend uit trefferopname van The Association, dit is in 1967. Die Adrissi Brothers het twee opnames van die top 40's gehad, maar hulle grootste sukses was Never My Love, opgeneem in tientalle noemenswaardige kunstenaar. Ons luister na Mbabui Association. Hulle bring vir ons Never My Love, en dan sommer direct daarna luister ons na hulle ander groot treffer, The Association, met Cherries. Cherish.

Mis en sanger Jacques Breel geskryf. Jax het ook wel, hy is ook een omgevingsaktivis wat om toespits op uitlatings van pulpfabrieke in Howe, dit is in Sound, Howe Sound. Ons luister na Terry Jax met sy liekie Seasons in the Sun.

Daar is hy, hy het baie pret gehad, The Seasons in the Sun, dis Terry Jacks wat het vir ons gebring het. Op die draaitafel nou is, ja, hy gaan hierheen gaan ver terug, hy gaan voor 1960, dit is 1959. Die Fleetwoods, hulle was Amerikaanse vokale groep van Olympia, dit is in Washington, wie sy lede Gary Troxel, gebore 28 November 1939, Gretchen Christopher, gebore 29 februari 1940, I shame, op skrikkeljaar, op skrikkeldag, 29 februari 1940, en dan Barbara Ellis, gebore 20 februari 1940, en die groeplede het hoërskool leerlinge in Olympia, Washington ontmoet. Dit is hoe hulle ontmoet het. Oorspronkelijk het die groep net uit Gretchen Christopher en Bob

by Ellis bestaan, maar Gary Troxel is gevra om hulle met jazz trompet te begelei en het later oorgeskakel na sang. Hulle het toe in 1958 as Two Girls and a Guy begin optree, maar later die naam verander na Fleetwoods en na die Fleetwoodse telefooncentrale. Ons luister na hulle, wel, een van hulle, hulle het nie baie groot treffers gehad nie, hierdie is een van hulle, en die liedjie is in 1959 uitgereik, dit is Come Softly to Me.

gewild was, Cliff Richard. Enige iets wat hy uitgebring het was, een treffer, een groot treffer gewees. Ok, op die draaitafel wat ons sien, Annelie van Rooyen is een van die bekendste sangeresse in Suid-Afrika met een geweldige hoeveelheid Afrikaanse treffers achter haar naam. Sy word gesien as een icoon in die Suid-Afrikaanse muziekbedrijf en word gerespekteer as een sangeres oorals waar sy gaan. Bekende treffers, Neem my op vlerke, See my jou, Ek lewe. Ons luister na Annelie van Rooyen en sy sing vandag vir ons Jy is my 24 uur. Annelie van Rooyen.

Only the Lonely, dit is Roy Orbison, wat met julle gesels daar so. The Vogues groep is Amerikaanse pop rock groep van Turtle Creek, dit is in Pennsylvania, voorstad van Pittsburgh. Die oorspronkelijke groep het bestaan uit Burkett, Bill Burkett, is hoofbariton gewees, Don Miller, hy was bariton, Hugh Geyer, eerste tenor, Chuck Blasco, hy was tweede tenor, hy is vooral bekend vir hulle treffers soos You the One, 5 o'clock World, Magic Town, Special Angel, A Turn Around, Look at Me, benevens wereldtoere het die groep ook op American Stand, Bandstand, die Tonight Show en The Ed Sullivan Show verskyn. Hulle is in 2001 in die Vocal Group Hall of Fame opgeneem. Ons luister na twee van hulle liedjies, al twee lekker rustig, en dit is die eerste een, is die ene wat ek genoem het, Till, en dan gaan ons ook luister na Turn Around, Look at Me.

Maar sê, dit is toe nou baie toevallig dat het daai liekie is. Ek het iets anders in gedachte gehad toe ek om gekies het, Around the World. la la la la. En ja, dit is iwers in die 90's is hier so tussen 97 en 2000 het ek moes my restaurant gehad in Daniel's Kuil. Dit is hier in die Noordkaap, daar na by Lyme Eikers, na by Posmasburg. En ek het onder die muziek wat ek gereeld voorgevra is van die customers, is die specifieke liekie. En toe, net die volgende liekie, is Wraggies ook een van hulle. En dit is, die groep is ATC. En die liekie is, My Heart Beats Like a Drum, is vrygestel na die toppunt sukses van Around the World. So dit is die selfde groep, Around the World, het hulle sukses mee gehad. Die liekie het die selfde producente van Alex Christensen en Peter Konopman gehad, vandaar die soortgelijke melodie as Around the World. Dit was eerst in 2 September 2000, hoofdzakelijk in Europa beskikbaar en het verskeie top 40 plekke oor die land, die hele kontinent gehad. Ondanks die matige sukses van die solo, het het nooit topposisie, die topposisie wat Around the World, wat nou net gespeel het, bereik het nie, in enige land. Ons gaan luister na ATC, My Heart Beats Like a Drum, en toevallig, okay, die ene was nou dier Touch of Class, maar eindelijk die oorspronkelijk is van ATC gewees, en hier is ATC met hulle ander groot treffer, My Heart Beats Like a Drum. Drum, drum, drum. En hy was net so gewild en ek het hom ook dieselfde tyd daar in my restaurant vir die customers gespeel. Hier kom hulle.

Sjo, het bring memories, die Lonely Goat Herd van Julie Andrews en die kinders van The Sound of Music, prachtig, en ja, ek het die print seker 3-4 keer gekyk, en ek het hom elke keer geniet. Ooh, waar is ons nou? Ja, ons staan nader einde se kant toe, so Rina Hugo is volgende, en is bekende Suid-Afrikaanse sangeres. Sy is in 1978 saam met Bruce Sanderson as wenner van die ATKV se crescendo aangewys. Sy verwerf haar BMus graad in die Noordwes Universiteit, toe nog die Potchefstroomse Universiteit, en dit is in 1970, my matriekjaar, toe gradueer sy, ne? Sy was ook lid van die Alabama Studentengeselskap. Rina het uitgeblink in feitlik alle genres wat dier een solist beoefen kan word, namelijk opera, oratorium, operette, muziekblijspele, en die kunstlied en lichte muziek. Op 26 januari 2020 is Rina ook ingehuldig as levende legende in die Suid-Afrikaanse Legende Museum. Sy was een van slechts 20 legendes van wie daar ook een borsbeeld gemaakt is. Ons gaan haar luister, sy sê, ek sien vandag die son weer skyn. Ek wens ek sien hom. Ek sien hom, maar hy doen nie sy werk nie hoor. Hier kom Rina Hugo.

Is dat gestemd geweest door Tim McGraw geweest of je Live Like You Were Dying op Raamkant Radio .co.net. Wel even elke dag alsof je morgen niet is. Nie. Wat voor jullie van Rodney Atkins, Tell a Country Boy, en of je Rascal Flatts, Love You Out Loud, en dan George Strait, Cowboys Like Us. En dan ben ik kort huldeblijk aan Bonnie Tyler, vanavond zijn Raamkant Country, net hier op Raamkant Radio .co.net.

Zeker is daar een duidelijk klus op de hart geweest, daar veel Bonitaler. Een grootste treffer geweest van alle jaren. En haar eerste hit, weer country geweest. Haar eerste treffer ooit geweest, Lost in France.

Pat Green geweest daar vir jou met Dixie Lullaby op Ramkat Radio. Wat jou Blake Shelton met Some Beach. Dan af jou Chris Young, Beer or Gasoline. Dan Darius Rucker, All Right. Drie in die rij op Ramkat Radio, klink so. Lekker luister, geniet hulle.

Fast Cars, leuk is het gedaan. Fast Cars, leuk is het geweest van Aaron Watson op Ramkwart Radio. Wat voor jou Kelly Pickler, ja. Small Town Girl. Dan of jou Country As Me van Chase Rice. En dan of jou Tracy Bird, I'm From The Country. Drie in de rij. Vanavond of jou, leuk is wat niet meer algemeen op radio gehoord wordt in East-Afrika nie, maar zo, heb je het ook gezegd, is baie van de is bekende zangers, maar niet zo bekende liedjes niet zo. Wel ken je die zanger, maar ik ken niet zijn liedje niet, maar in ieder geval. Here goes, Kelly Pickler, is op dan voor Chase Rice en dan Tracy Bird. Drie in de rij op Ramkwart Radio.

Ik is daar weer gezongen geweest tussen haar twin geweest al voor jou. Black Eyes, Blue Tears op Raamkade Radio. Wat voor Josh Turner, die om zei Trevor Your Man. Hij zei vanaf jou Time is Love. Dan af jou Toby Keith samen met Willie Nelson. Beer for My Horses. Dan Keith Urban, Kiss a Girl. 3 in de rij op Raamkade Radio.

0: Zijn geweest door de Keith Urban geweest daar voor jou. Kiss a Girl op Bram Kat. Wat voor jou is Tony LaRue? LaRue, zo'n fancy van, maar het klinkt wel half Afrikaans, maar oké. Forever Young, met andere tijd voor je last name van onze Bram Kat Country. Zondag aan de 6 tot 8 op Bram Kat Radio.co.nz. Ik ga even jou Forever Young, Tony LaRue. Of LaRue, maar even.
1: May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others.

Ja, ek het gesin geweest door Stony Leroux. Van even jank geweest op rakmetradio.co.za. Mekie vir die aand geweest, hy vir jou, pas op hulle geweest, om nog een keer toe. En daar is twee Afrikaanse, wel eindelijk Engelse mense van Afrika af. Harry en Tony. Maar die is daar leider in Texas in Amerika, so van ons program vir jou, alles van Amerika af. Maar hulle is seker al 2 jaar in Amerika, sikkie meer. Harry en Tony Campbell, wat die is daar van Afrikaans in Amerika in Texas. So van ons program van die Kamerwak met die liekie van Harry en Tony Campbell, een medley van hulle tribute vir Joe Dolan. Tot volgende keer, pas jou op veilig wees. Wees al volgende week, of jy sal die donderdag met die Gooi Medie Show, St. Pieter. En dan morgen aan dit uit vir dis ons maandag, St. Pieter, net hier op Ramkant Radio. Pas jou op veilig wees. Tot next time. Goodbye. En of jou, Campbell's meet Joe Dolan medley.

Dames en heren, ja, dit was die Kaapstad verdeling. Kom, misschien weer van alle lekker aan de klap.

0: now.
1: Hallo, my naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7 uur, kan jy saam met my en Andrei op hiervan hou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za, waar ons nie sagkoop nie.

0: Dit was Elvis Presley met It's Now or Never. Ja, Ludwig, goeienaand. Dankie dat jy ook saamluister vanavond na ons legendes wat ek uitgesoek het. En dan het Jenny ook gesê, hy geniet die program en Dean Martin is een van sy gunsteling sangers. Ja, ek wil net noem, ek het hierdie program saamgestel omdat Frans Breuel Sondag oorlede is, toe het ek gedink, dit is net een goeie geleentheid om bykie hulde te bring aan ons kunstenaars wat nie meer met ons is nie. So, almal wat ek vanavond speel, is al reeds oorlede, al die kunstenaars is al reeds oorlede. En ek het gaan uitsoek en gaan luister en besluit wat ek gaan inset en so aan. So daar is die hele klompie wat ek nie ingeset het nie, wat ek nie eens by uitgekom het nie, want André sê nog vanmiddag, ja maar daar was nog hierdie een en daai ene. Ek sê ja, dit sal ek hou vir volgende keer. So ek hoop julle geniet so lang wat ek uitgehaal het en wat ek vir julle speel. Ja, Ludwig het ook laat weet, hy gaan morgenmiddag in sy archiefprogram, ek praat aan die correctie, maar ek denk is 4 uur morgenmiddag, gaan hy die onderhoud wat hy met Frans gedoen het van 2023, gaan hy herhaal. So, die van julle wat wil luister, morgenmiddag uit sy, uit die archief, dit was in, ja, februari 23 het hy dit uitgesaan, gaan hy weer die program herhaal, ek denk is van 4 tot 5 of 4 tot 6, ek is nie 100% seker nie, hy sal net nie van my bevestig. Goed, ons gaan aan, ek denk nie, daar was nog mense wat gesê het, hulle het nou, dit was op die luisteraargroep, het jy nie gesê, ja, hy luister, o, Letty, het ook gesê, goeie Tannie, ek luister saam, groet nie altyd nie, ek wil net groet gestuur vir my pa Jenny, Margarita, sister Lena, en hoop sy het haar verjaarsdag geniet, o, ja, ek het gesien, sy het verjaars sondag, ek wil my so verbeel, maar ons was toe uitgewees, ek kon toe nou nie na die program luister nie, en sy sê, dankie vir die mooie program, sy vir ons waardeer het baie. Nie maak is blij as jylle daarvan hou, want het is vir my lekker om daarna te luister, en het was ook lekker om het op te stel. Goed, ons gaan nou luister na Frank Sinatra en Tony Bennett met New York, New York. Dan Freddie Nest met Hey DJ, Guy Korsten, Hier is een mens. En Gerkie met Bosveld Verlange. Jylle sal hom dalk nou nie onthou nie, ons het nie, nou, ons het al in die verlede baie van sy muziek gespeel. Dit is Cowboys swaar gewees. Nou, hy is een paar jaar terug is hy oorlede en ons het so paar liedjes van hom en ons speel baie keer Boswaard Verlange of Kom ons Braai, dan heb ek nog een paar ander gesing, maar hier is van sy ginseling liedjes, of kom ek sê, een wat vir ons na in die hart lee. So kom ons luister verder.
1: Is jy op soek na een bier wat kouer is as een hekse besem? Of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pap en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buiten Modimolle, lê die Diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pap en Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net een lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pap en

Net so het jy geweet om elke donderdag in te skakel van 7 tot 9 om na Hanlie en André van Rooyen te luister met iets van als. Bring jou ore, bring jou familie, bring jou vriende, bring jou vleisie, bring jou, ek weet nie, vuilkook, en luister saam met ons.